mijn vrezen, kut Juliet. Lake da lufra o puto, neve quaret. Pavor, courvet, var pare da lipa de loa. Tolet barmour, o ruejo.